0: fights. Nobody needed it.
1: Nederlandstalige platen, luisteraars. Dat is wel beter dan die rampen-tampen muziek die jullie hier vandaag draaien.

0: Zou je me kunnen vertellen hoe het is om op te groeien met jouw ouders?
1: Mijn ouders zijn meestal aardig, maar soms doen ze rare dingen.
0: Oh, wat voor rare dingen doen ze?
1: Mijn mama en papa gebruiken cocaïne. Ik voel me verdrietig en soms bang. Ze zijn zo anders wanneer ze hebben gebruikt.
2: Je moeder aan de poeder en je vader aan de coke.